En dat is dat dan, Brothers. Oh. Flowers on the Wall. Dit is dan met Junior Walker en The All Stars. Titel: Do the Boomerang.